Wie wil de zee was om haar heen? Ja, vind ik een zo die pistool. Wie ik die laatste ruimte op stoel bekleed. Ja, smeek me in of aan haar krop. Ja, zo'n police en wil die in. Of ik zijn jaringsman serveren. Plead for mercy, you can't win. Lose.